0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hadden helemaal een rutbus, de kans van Martin Belzen.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draaide aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zat en jong. Zet even weer, ja, in het beugelen. Doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinte, weet je, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar, dit is maar, helemaal toe.

0: voor mij een kous, maar voor mijn veert een eimerwasser en een teller met hooi.
1: Als een meisje met een kous en een wasser, dat zit klaar. En hooi, we zijn nog geen vegetariër. Dat pijn kan de liefkoeken gaan onder de frans.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de beur aan de popje zetten. Dan een zwaar zijn moment, maal weer zal zetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beugelis, doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje, als ze, joh. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkoziet! Ik